vogeltje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om mooi. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boot. Show nog zelf naar de wimpel.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit dien regio.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse

laatste aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ergeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was.

De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een

agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet. Bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toonsje om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix.

0: weer zomer.
1: Ja, het is weer zomer.
2: Goeiemorgen. Ja.
1: Het is wat een Fren en Boer. Ja, dat was vaak een Fren en Boer natuurlijk. Ja, mijn koningin in de studio is kapot. Dat is vanwege de bliksem, niet in de vriendelijke weer, maar in de Hongwa. En dat is wat vervelend natuurlijk. We kennen het net, maar mijn koningin draaien. En toen gaan ze nog niet bellen. Ramkoel, de herinnering van vriendelijke Hongwa is precies zo. Nou, ik zal proberen dat het tussen wat op uitje. Ja, dus ik heb wat installeren met Allegheer, omdat we net wennen. Ik vind die apparatuur daar erg hof voor. Maar dat met Allegheer wennen, hoe het Allegheer werkt, maar de muziek die draait alleen in shirt. En dat ik toch wel opneem. Dus goed, het zal wel goed komen. Het is de zomer van de Dutch Toys, dat die mooie jemening en we weer een Willem met die. Want ja, die Carolientje, die zit natuurlijk weer van de simmeren genieten.

En dat in de Sounds Spritz My Blue Coast. Ja. Red Eye Mix. Toen we de Kokomo's van Piet de Kanaren. En we gingen verder. Ja, met mijn mooie vader, mijn nieuwe jong, dan gebeurde er van alles. Maar ik kon niet meer doen. En dan is het wat vervelend. Want Jan van die betrapt aan de poes.

Mooi stukje muziek van Ernst Bolzen zijn heel andere muzikanten. En ze vonden het zelf mooi, want ze hebben niet een lovely trombones. Ik heb het idee dat het wat een echo, hè? Ja. Nou, ik weet niet precies wat dat dan even komt. Maar in ieder geval, ik heb hem weer vast al versneden. En ik denk dat het wat knapiert vanmorgen. Oh ja, het is nog een honderd dat weekend natuurlijk. Maar dat is het al van tevoren op een keer in mijn eigen studio. En Bolzen zijn de enige muzikant en daarvoor zit Bremans. Maar de titel, ja, ja. Doe bist mijn zonneschijn. Nou, mooi dat hij dat zingen zei. Maar Monique West, die had het even in het waar. Want ja, ik zit er wat rein uit om te komen. Ik denk dat Mona dit iets stuurt, dat het dan wat rein en waar is. Maar waar was het gewoon even aan? En ik heb een verlet van de buiten. De regenboommantel is het volgende versje.

zon had zien dreunen. En ik dreun al nog maar van die. Van die eigen. Van die levensstem. Wat mag ik je zeggen? Ik ken een protofraudier. Maar er is er net niet zoals die.

Huilend en mooi. Geweldig. Rommie, hier dat. En neem je, ja, Rommie met de Gouden Ring en Biet Klouten, dat is ervoor van de Amigos. En neem je naar de instrumentatie van de Jantjes. Ik denk dat ik hier een mooie Johnny Willems, mooie Sarkmans, mooie instrumentatie.

0: Oh, die heren, opa.
1: Ja, opa, is niet meer wat dan nog bijna van dat ding van toen. Ik heb me dat ook niet voorstellen trouwens.
0: Ja, een tuin van de witte rozen en dat van het sneeuwbaltrio. En ik heb hier de Mike Katharina, de oudste zin, het fjouwer Tirolenboe. Die dan, ja, daar wijk ons al bij. Ik denk die toch...

Katharina, dat het haar stiekem is. Je moet de klok wat in de gang houden. In een studio die het alleen een beetje mag. Daar heb ik wat meer beeld. Daar heb ik een kramp naar. Daar heb ik wat nijs. En ik heb wat agenda. Maar dat heb je helemaal net verhaal. Dus toen dat wij met allemaal wat mensen, maar ik hoop dat de muziek wel met zin is. Ik heb het idee en dat ik nou het laatste stukje over de herfstaspolka van Robert Paaier. En dan begin ik uit te vieren, want het waren nog niet natuurlijk, maar dat, dan ging ik hier in het eerst even om koffie. Maar fijn, hier de herfstaspolka, uitgeschilderd van de eerste woord Friesiaan geweest.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek, het piratentijd. Hier is Romke en mooi de 12 uur Frisianemix.

0: Een beetje in de wolken in Twanoer van Frisia Mix.
1: Ja, is een geluid die ik graag bijstellen. We zien graag uit natuurlijk met de overstegen. Het is allemaal heel erg van mij. De eerste woorden in de missie bij kwam, maar ik heb het idee dat het een beetje echt in mijn stem zit. Ik ben niet net hoe dat verhoren werd. Dat is net slag in ieder geval. De zon is wel even in de eerste test van de Heikregels. En dat is in deze twaalf woorden natuurlijk heel goed eigenlijk, zonder beneden. Dat is net als de muziek die mooi is, maar zonder zin is het een visie te reuren natuurlijk. Maar ik heb mooi gezegd van Michael Hecht, dat is een Duitse jongen. Hij heet Ronnie, mijn twaalf hens. Hij is daar een buimenval. Daar heb ik dat beleefd, nou, een buimenval. Ik niet verder, maar een oren, een mooi muziek van mij.

Our Sunshine van Johnny Cash, Bob Dylan en June Carter. En daarvoor de Wailing Jennings, my Sally was a good old girl. Dan hebben we het Country Festival. We kennen hem hier met Tony Light en die heeft een walt, de Carousel Waltz.

Ja, ja, mooi festje. Blinde ogen van Hommie en Emmy Klein via het festje. En de laat van Clyde, die hebben we bijvoorbeeld van Bia Boezen. Ja, in gunnen en Clyde. En dat is het even wat aan je. De auto die met de wollen. Maar nou zien ze zo nog tegen je dekse kamer, want die machine gaat ook duwen. Nou ja, als ik heel veel doel zit, misschien is het 20 cent. Misschien is het cent. Maar enfin, het komt altijd het duur doen natuurlijk. Maar er is een alternatief. Want Jan en Rieke Hendricks, die hebben een pompstation gehad.

Dat heb ik bedoeld. Hydra. Maar het geeft allemaal niks. Niks aan in de zee. Ja, je kan van alles van maatje, maar misschien piepen op Texel. Dan zit je in ieder geval dicht bij de zee. Maar je wordt er eerst in en dat kind maakt de Texel van.

Dat in Jan en Mien we zitten er vroeger. Die binnen is gewoon in Texas geweest. En die hebben Marianne in Texas gezet in die show. Maar Jan moest het doen, die had dat ik zo. En ik dacht, dat kan vast niet worden. Want ik heb hetzelfde beleefd. Ja, ik heb het maar niet. Had ik het maar geweten.

Nou, het is een mooie Marianne die van je bracht door het duo 0611. 0611. Nou, onbekende roept voor mij, maar het is wel mooi vers. De Zimmerman niet meer gelegd. En nou, daarvoor je hebt. Wie verhaal ik het allemaal? En dan doen ze maar de Samringos. Ja, had ik het maar weten. Jan moest het doen, dat ik verteld dat hij ervoor zit. Maar nu zit het maar rondom.

Meine Mutter war eine Zigeunerin in Mielenien, Ludwig, die hat eine neue Feste vor sich gebracht. Der Rote Rosen in von Frederik war man ein Romeo, meine Residee in der Medaille ist. En ik zit even op de klok en ik heb het idee dat het laatste festje van de beurt is. Nou, ik hoop dat het van de mannen al een beetje knap bij me gekomen is. En die wat in de war, de bliksem is later in de studio, de magnet stikken en dan komt hij eigenlijk pas een nijden in. Dus ik was het even behelpen, hier de toestelling. Maar ja, wat duurde die ik eigenlijk in schoffen en heb. Dat het maar zo heel erg zijn. Dat het wel een beetje goed komt. Nou, ik hoop het. Ik ken het mezelf ook wel een beetje. Nou, we spitten dan maar aan mijn festje van moeten vinden. Maar de moed, polka. Nou, in ieder geval bedankt. Ik wist het een beetje graag naar je weekend. En dan had dat naar je mijn kunnen. Dus we hebben een prachtig mooi programma gekregen. Groetjes.

0: Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Resalesmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers

0: Dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Kunnen jou regen uit de stoel komen? Zitgemakkoppenjouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van relax, steun op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Bij een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemakkoppenjouwer zit hij ook goed.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan

0: weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerderstrand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Let mij maar in.
1: Stem Egris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

Voor stalwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oere.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan

0: prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Resalesman.nl.
0: Groot assortiment tuinplanten, het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

lijst ernaar uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

city lights, old and gray. The sun arose.

fashion. Manhattan was years ago.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels 10 gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Greensalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.

0: altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Wij zitten gemak op een jouwer. Zit die ook goed?
1: Greensalesman.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Francisco, drie margaritas. Mooi, welkom bij nog meer Streektaal Radio. Het programma dat gaat over alle streektalen in Nederland en daarbuiten. Vandaag weer een heleboel nummers hebben we gedraaid. En kijken, komen er nog nieuwe bij. Maar gewoon lekker blijven luisteren. De schietschijf komt nog voorbij. Jullie kunnen doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp, Signal en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. We gaan even weer naar Brabant, naar Smitje Verholen. Een lekkere, een gouden ouwe. Gezinkt over Marianne. Maar nog eerst bij de techniek en processen van ondergetekende schaten wat mis. Komt het geheel en al door de computer.

0: komt het altijd voor mij.
1: Weet je dat ik heel veel van u halen? Ja, lekker gauwe ouwe. Eigenlijk is het ook een splinternieuwe. Kan allemaal, hè? Even kijken, we moesten iemand, die is jarig, Roelof Lambers. En die moesten we van harte feliciteren met zijn verjaardag. En volgens mij wordt hij ergens in de 67 in die buurt. Precies weet ik het niet, maar in ieder geval kan ook iets ouder zijn. Of een jonger, het maakt allemaal lekker niet zo. Moesten we gewoon feliciteren en moesten een plaatje voor hem draaien. Doen we dus Rien van Boven, Mien Westerwolde.

de schietschijf van deze week. Nelleke Honing. Een heel mooi nummer. En de schietschijf van vorige week, die gaan we nu even draaien. Lynn Céline. Ze komt uit Belgisch Limburg. En het is een heel, heel zomers liedje. En je kunt lekker meedoen als je de mensen die dingen nog kent uit de jaren 80 en 90.

En het was een nummer van Fries Walma samen met Henny Dalsma. Ze komen uit Groningen. De nieuwste single van hun aanreizen. We gaan even naar Brabant. Jan van der Heijden, jaren geleden heeft hij een cd gemaakt. Stond een heel mooi nummer, vond ik. Wandelliefde. Is het wel een heel zielig nummer, hoor. Moet maar eens goed luisteren naar de tekst. Vooral op het einde. Eindigt heel droevig. Jan van der Heijden. Wandel.

En het was Rix Scheuring. Die had nog een geluk, want zo heet het nummer ook, zijn nieuwste nummer. Wat een geluk. Van Rix Scheuring gaan we eventjes weer naar Friesland. Ja, ik vind het gewoon een mooi nummer. Van de band Juntas, Het Moment.

En deze kwam helemaal uit Zeeland. Een tijdje geleden hadden we een telefoon en ze zei, moet het uitspreken. Ik probeer het door. Zeeuwse Juffers van Jiffen. Zeeuwse Juffers van Zeeuwse Juffers. Ja, het is niet zo gemakkelijk, al die talen hoor. Maar we doen gewoon de cijferen uit Zeeland. En we gaan even terug weer naar het oosten van Nederland. Naar de rock van de allerlaatste cd. Ze zeggen, maak u geen problemen, geen niks, geen zorgen. We hebben alles onder een doem.

aan de groeten doen. Of doe je zelf vriendjes in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp. 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

En het was de nieuwste van Jimmy K. uit Limburg. Want hij zegt, we gaan nog lang niet naar bed, maar dan op zijn Limburgs. We gaan nog lang niet naar bed. En de laatste, nou, 8 minuten, 9 minuten, ik weet niet precies ongeveer, gaan we met die draaien van een heleboel nieuwe Zuid-Afrikaanse nummers die we binnengekregen hebben de afgelopen week. En dat zijn Geef mij jouw hart van Ned François. 31 mei van Wijnand Strijdom. Koop voor jou een bakkie van Dassie en Robbie Wessels. Echte liefde, Tamrij Madalé. Vat haar bietje plaats toe, Fane Spinaar. Kaalvloed oricolen van Bibi, laat heer u zeeën. New Love Fuse Ring, Stella en Louise Britt.

0: Discos.
1: Hi, ek is Caroline Hisselman en jy luister na Streektaal Radio met musiek uit Suid-Afrika. Elke Vrydag tussen 6:00 en 8:00. Slegs Afrikaanse musiek op www.streektaalradio.nl.

0: graag een groep te doen. Of doe je zelf in de streektaal en in het dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.
1: Goeiedag, ik is Antoine Fourie van Kaapstad in Zuid-Afrika.

Ja, kijk, ons klokje moeten weer afscheid nemen naar deze Zuid-Afrikaanse medley van een heleboel Zuid-Afrikaanse artiesten. Van onder andere Ned François, Wijnand Stridom, Dassy en Robbie Wessels, Tamré Madeley, Fane Spinaar, Bibi en nieuwe love featuring Stella en Louis Brits. Mijn naam is Ben Eikam, door het Henne, tot het ook een keer houden en gehoord gaan. We gaan de boes aan met Trio!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joodse Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al de steek ben ik vergeten. Blaas niet zo hoge van de toren, je bent zo arm als de neten.
0: Streektaal, het programma over dialect met...

René Beverwijk, hij stond op de verkeerde plek, maar jij staat op de goede plek, zit op de goede plek, ligt op de goede plek. Lekker te luisteren naar Streektaal Radio. Mooi, welkom bij Streektaal Radio. Het programma dat gaat over alle dialecten en streektalen in Nederland en omgeving, zullen we maar zeggen, Zuid-Afrika. Vandaag weer een heleboel nieuwe nummers, zoals onder andere van Ned François, Nelleke Honning, Ondog en Lisa, podcast en nog veel, veel, veel meer. De nieuwe schistschijf die komt ook naar me voorbij. En zo dadelijk ga ik even met Albert Battels praten over het komende Zonnewende Festival dat gehouden wordt binnenkort. En jullie kunnen allemaal weer doorgaan met reageren via de mail. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of WhatsApp, Signal en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Eens even kijken, wat gaan we nu doen? We gaan een dansje maken op de blues van Wijma en Van der Werf. Die komen uit Friesland. Maar nog eerst even dit. Techniek en presentatie is in handen van de computer. Dus als er iets misgaat, dan weet je hoe dat komt.

0: zien.
1: De poederpetanten. En ze zeggen, wie niet schiet, ja, als je niet schiet, is er ook nooit raak. Ik bedoel, zo is het maar net. En dat heeft ze, ja, speciaal opgedragen, denk ik, voor het Nederlands elftal. Nou ja, wie weet, zou best kunnen. Een andere voor de jagers, en weet ik veel. In ieder geval, als je wil bereiken, gewoon af en toe schieten. En dan best in het doel staken. We gaan even naar Leon Moorman. Die komt ook uit Overijssel. En hij komt uit Drenthe. King of Depot. Maar hij woont tegenwoordig in Overijssel. Dus regent hem gewoon tot Overijssel aan. Dat mag allemaal. Maar hij komt wel van het platteland. En heeft een heel mooi gevoel bij.

0: het plattelandsgevoel. Ja, dat heeft hij ook. Ja, waar je ook een plattelandsgevoel van kunt krijgen, is van het Zunnewennenfestival. Dat is binnenkort weer. Mooi. Welkom in Streektaal Radio. Albert Bartels.
1: Hey, Ben. Hoi. Hi.
0: Ja, het Zunnewennenfestival. Binnenkort, 26, 28 juni is dat, hè?
1: 26 juni is het festival, ja. En 28 juni de Hagepreken, ja.
0: Ja, ja. Waar wordt het al?
1: Landgoed Schuilenburg in Hellendoorn. Prachtig mooi plek.
0: Ja, ja, ja. En wat is er allemaal te beleven? Welke artiesten komen er?
1: Och jongen, we begint al om 5 uur. We hebben KSW, dat is de Big Band uit Hellendoorn. Met Herman Pronk als verhalen vertellen. We hebben Zuid-Afrika, een artiest. Wij hebben... Jan Otting uit Achterhoek.
0: Aha.
1: Die ken je misschien wel.
0: Ja.
1: Ja, we hebben Hulleboer, 40-jarig jubileum.
0: Ja.
1: We hebben Troubadours uit Groningen.
0: Zo, fantastisch.
1: Ja, nee, dat is superleuk. Leon Moorman is ook aanwezig met zijn schrijverskamp. Herman Kampman is er vanzelf weer. We hebben Martin Hietkamp met zijn nieuwe band uit Drenthe. Dat is een heel programma. Niemand... Ja, je hoeft je niet te vervelen bij ons.
0: Nee, nee, nee, dat is zo. Ja, het tweede uur, er komt toch een hunnik wel. Ja.
1: Tweede uur, kijk, ik vergeet wat we het beste keer van zal. Tweede uur, met Jan Riesewijk.
0: Ja, ja, voor de laatste keer, hè.
1: Jan, je stopt geloof ik.
0: Ja, ja, jij stopt ermee. Dat vertel.
1: Nou ja, dan kun je bij ons nog twee keer kijken.
0: Nou, maar ja, iedereen die Jan Riesewijk nog een keer wil zien, op naar het Zunnewennenfestival.
1: Ja, zeker, 26 ja. juni, ja.
0: Ja, en hoe lang besteedt dat Zunnewennenfestival?
1: Jongen, volgens mij 20 jaar, maar we hebben natuurlijk 2 edities niet kunnen doen vanwege de COVID.
0: Ja, ja, aha, ja, ja, ja, dat heeft jullie lachen.
1: Ja, die eerste hadden natuurlijk wel helemaal georganiseerd en dan moesten we gewoon annuleren.
0: Ja, dat is dus, zo, ja. Ja, dus, ja. Voor mij zijn het niet alleen de artiesten die zingen, maar er zijn ook dingen die je kunt doen en beleven.
1: Zeker, ja, er is van alles te doen. En mensen kunnen ook een hele heuse televisieopname metmaken, want Cultuurcafé van TV Oost komt bij ons een programma maken.
0: Nou, kijk eens aan, zeggen.
1: Dus we hebben ook nog een podcast in Wereldspraak, dat mag je te denken, misschien ken je die wel, die komt bij ons ook een podcast maken soms.
0: Uit Riezen.
1: Ja, er is van alles te beleven. Volgens mij de taal, hoe heet dat ook alweer, van de Rijksuniversiteit Groningen, die heeft zo'n een taalonderzoek ding. Die komt ook, die bent er ook, de keuken aan mee doen.
0: Ja, dus...
1: De vaart boten over de reggen, dat is ook wel heel erg mooi. Dan kun je ook een heel programma verder schotelen, dus ja.
0: Ja, stond van de week, gisteren weer, weet ik veel, stond een stukje over dat dialecten nooit gaan verdwijnen in het Twans jaar.
1: Ja, je bedoelt over het onderzoek van Meerders over TikTok. Ja, nou ja, kijk, mensen klaagt al heel lang, mensen klaagt 150 jaar over dat de streektaal verdwijnt. Maar ik ben er nog steeds.
0: Ja, nee, dat is zo. Ik zeg altijd, het Nederlands is eerder verdwenen dan de streektaal.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, want als je de Enschede of Engelo, of weet ik veel, loopt de grote zin. Allemaal Engels, je ziet.
1: Nou, zo bedoel je, ja. niet alleen nog Engels, hoor. Nee. Maar ik denk wel dat de streektaal echt wel in opmars bent. Wij maken het ook wel.
0: Ja, ja, nee, ja, dat is zo. En als ik zie dat er allemaal weer jonge artiesten komt, ook bij jullie.
1: Zeker.
0: Met al die artiesten, dus...
1: Ja, zeker. Ja. Dus ik zal iedereen van harte aanraden, Zunnewennenfestival.nl. Dan kun je nog eens rustig beginnen wat er allemaal is. Ja. Kun je kaartjes bestellen. Dus,
0: zijn er nog kaartjes?
1: Ja, we hebben een groot terrein, dus er zijn nog wel kaartjes.
0: Ah, dus ook mensen die denken op de 26e, hé, ik heb nog geen kaartje, ik ga er even heen, die kan wel een kaartje.
1: Dat kan ook op de dag zelf aan de kassa ook. Ik ben iets duurder uit, maar aan de kassa heb ik echt nog wel kaartjes. Dat komt wel goed.
0: Ja, prima. En tot hoe lang duurt het, s'avonds, s'nachts?
1: Een uur of kwart of 12, half 1 is toch leuk.
0: Ah, mooie
1: tijd. Je kunt ook lekker eten bij ons. Allemaal foodtrucks, dus dat is allemaal geregeld.
0: Nou, fantastisch. Moeten we er allemaal in. Dus een festival in... Waar was het nog? In?
1: Hellendoorn. Landgoed Schuilenburg. Hellendoorn.
0: Ja, dat ligt in Zaland in Overijssel. Dus voor iedereen die dan niet...
1: Ja, het staat dus aan de Regge. En de Regge is een beetje het scheidingsriviertje tussen Twente en Zaland.
0: Dat klopt, ja. Ja, ja. Ja, maar jullie hebben Salandse en je hebt... Twentse artiesten. Echt Groningen. Fantastisch. Ja. Ja, ja.
1: Zeker, we hebben overal artiesten gedaan. Ja.
0: Nee, fantastisch. Ja, ik zie er helemaal staan. De Strofen zie ik nog staan.
1: Ja, ja. Dat is Martin Hietkamp, uit Drenthe.
0: Ja. Doe je zelf?
1: We gaan van Groningen, Drenthe, over Riesel naar Achterhoek.
0: Ja, en doe je zelf nog iets?
1: Nee, dit jaar speel ik niet. Ik heb vorig jaar mocht ik spelen met de Vervelers.
0: Ah.
1: Ja, ik vind dat een beetje ingewikkeld, zelf spelen. En ik ben ook organisator. Ik programmeer de artiesten ook. Dus ik doe dat bij een hoge uitzondering. op speciaal verzoek heb ik vorig jaar wel gedaan, maar dit jaar niet.
0: Nee. Ah, nou ja, de vervelende is die komt toch een andere keer wel weer ergens anders.
1: Zeker, okay. Dat komt wel goed.
0: Oké, okay, ik zeg bedankt en wie weet zien we elkaar dan nog wel een keer weer.
1: Ja, is goed joh.
0: Oké, goed gewoon. En we gaan een nummer draaien van Twee Duster, want die komen daar ook. En dan, ja, Twee Duster hebben jaren geleden mooie nummers gemaakt. En die gaan we gewoon even tuut draaien. De volgende.

Judith Nijland met Gerust. Een tijdje geleden was dit nog de schietschrijver. Een heel mooi nummer uit Groningen. Ja. En binnenkort komt daar een nieuwe CD, EP, heette vroeger. Ja, een kleine CD komt uit met een heleboel nummers uit Groningen. Ze komt uit Twente, hoe kom je dan bij Groningen? Nee hoor, ze komt gewoon lekker uit Twente. En dan komt er een nieuwe CD uit van Judith Nijland. En daar gaan we nog veel meer aandacht aan besteden. Over schietschrijver gesproken. De nieuwe schietschrijver van deze week, die is van Nelleke Honning. En van jongs af aan is het dag en nacht in de band van de muziek. En dan vooral zingen. Zingen op een slaapkamer. En dit ook mee op cassettebandjes. Om vervolgens terug te luisteren en overeen opnieuw op te nemen. Zingen in schoolmusicals. Zingen bij kinderkoor Tirelier in Valte. Later het RSG-koor ter Apel. Zingen bij talentenjachten. Plaatselijk regiaal, maar ook Idols en X-Factor. Zingen in de bandjes. Pabo Band, Webs, Rock Cover Band in Bloom. Party Band, Succes, Cover Band, The Joke. Zingen in jazzcombo's. Ras, Majas, Reken maar van Jazz. En een uitstapje naar Eemsmond Big Band. Zingen anno nu. Eikens, Withaar, Honing. Honing met gitarist Wim-Jan F. Eikens, pianist Dekker Withaar. Met hen speelt ze bruiloften en feestbranden. Zingen anno nu. Zingen in verschillende bandjes. De nieuwe schietschijf van deze week. Dat is Zoals Nubimi Bist, Nelleke Honing. Schietschijf.

Zoals nu Bimi. Nelle Cohen is schietschrijver van deze week. En ze zegt zingen anoniem, solo in verschillende genres. Ze heeft naast haar repertoire met Fresh en Easy Sound ook diverse andere programma's gedraaid. Franse chansons, Spaanse, Portugese, Fado en liedjes. Zo'n festivalprogramma en ook ze treedt ze regelmatig met evergreens op in zorg in stellingen. Zingen nu en straks. Er staat nog een hoop attractie en wensenlijst, zoals het uitbrengen van eigen werk en het samenstellen van een eigen theaterprogramma. Wie weet horen we binnenkort nog veel meer van Nelleke Honning, de schietschijf van deze week. Ja, en binnenkort in Amerika, de grote drumshow gaat beginnen. Lambert van Hintem, die heeft jaren geleden een nummer gemaakt. Hij droopt er nog steeds over voetbal. Voetbaldroom voor alle fans daar in Limburg, Brabant en de rest van Nederland. Hij komt uit Brabant.

zo heet het nummer. Van podcasten komen uit Groningen. Een nieuwe band daar in Groningen. Ja, we gaan even naar achterdoek naar Ondog en Lisa. Ja, de vaste fans van Streektal Radio, die weten wel als je Ondog zegt. En Lisa, dan komt er toch weer wat los. Gewoon lekker luisteren. We hebben nou over een raketje. Nee, niet die raketjes die daar in het Midden-Oosten worden afgestoken. Nee, die raketjes van vroeger, weet je wel, die je kon kopen bij de ijsboer. Die lekkere raketijsjes. Daar hebben ze nog over gemaakt. Maar ik zou wel zeggen, even je vingers in je oren.

0: en het groen.
1: Lijn de Blauw uit Brabant, die heeft geluk, want hij werd gedraaid in Streektaal Radio. Ja, speciaal voor alle Brabanders die luisteren. En er zijn er ook weer een heleboel, dat weet ik. En de rest van Nederland vindt het ook allemaal mooie liedjes. Hè. Geluk van Lijn de Blauw. We gaan even naar Limburg. De nieuwste single van Dwayne, die heeft ook een nieuwe single gemaakt. En die gaat over een hele mooie dame, over Isabella.

graag de groeten doen. Of doe je zelf in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: Jerome Gillissen, zijn nieuwe single, Dina, liefste wens. Kijk, we kunnen nog 1-0 draaien. En dus de nieuwste van Jo Smeets, ik heb gedreund.
1: Streektaal, het programma over dialect. Met

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het zelf onveilig om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede middag, luisteraars. En ja, wat verroring. Alleen dat wacht voor je in ja, de programmering. Want ja, officieel zo, ja, counter folk rock and roll. Je wijze. En of zeg, ben we er ik wel. Alleen nog, ja, een beetje ozer dan wat je van u gewend binnen. Maar ja, dat komt ik dat wij, ja, juster, ja, wat is gebeurd in de studio van de Omroep. Dat dat toch, ja, even nog met pijlen wat er met wat er is gebeurd. Nou ja, het slechte waard van juster. Want ja, de bliksem is inslaan, juster. En ja, dat toch is het even op het moment ja, zoeken naar wat we wel kennen. Nou, wat kennen we wel? Nou, in ieder geval ja, het vouwen vullen mooi de Hot Country Songs Top 50. Van ja, weekend nummer 22. En dan geven we net de 50 nummers draaien. Nee, in ieder geval de 24 nummers, de eerste 24 nummers van de lijst geven we draaien. Die 12 uur geeft. Maar ja, wat is er dan deze week gebeurd van weekend 22 van de Hot Country Songs Top 50 van ja, dit hier? Nou ja, we hebben 11 dalers, 26 stijgers. En helaas moeten wij van de volgende nummers afscheid nemen. En dat is van Zach Bryan, mooi nummer CY. Casey Musgrave featuring Miranda Lambert, mooi Horses and Divorces, die er deze week uit. Kenny Chesney, mooi Carry On, eruit. En twee nummers van Mark Wallen. Ian van het

nou de plak. Nou, nou zo is weer druk in en nou komt je wederom in de lijst. Luke Bryan, Country en Sinoset komt op plek nummer 49 wederom. Twan Nij ben op plek nummer 44, noem Rut en ja, is nou wederom op plek nummer 49. En de laatste weeromkomer in de lijst is op plek nummer 40. Dan Plaché, maar is C-Show, komt weerom in de lijst. Nou, dat hij binnenkwam op plek nummer 31. En nou weerom op plek nummer 40. Kan ik even zeggen, nou de nieuwe nummers. Nou, de eerste nieuwe binnenkomer is van Megan Maroney, mooi Trader. Rolls Reversed, moeten we er wel even bij zetten. Op plek nummer 30. Rekt in de top 24, dus die kennen we dus eigenlijk zich naar draaien. Ja, en de klapper van deze week is op plek nummer 28. Ja, bijna op die 24ste plek, maar ja, die kunnen we niet draaien. Dat is Stella Lefty featuring Vincent Mason, my Something to Lose. Ja, ik zou het al beginnen, de 24 nummers draaien, dus laten we daar gelijk maar mooi beginnen. De vorige week is toen op plek nummer 24. Deze week is er boven Pristine op plek nummer 24. Dit is Corey Kent en Co-Witchell, my Rocky Mountain Low. Nummer 24.

Op nummer 23 deze week Vincent Mason, My Damned If I Do. Vorige week stond hij op plek nummer 24, Giet. Deze week een plakje omheen. Op plek nummer 23 en voor op plek nummer 24, Tucker Wetmore, My Sunburn. Toen vorige week op plek nummer 26 is dit 10 weken in de lijst. En ja, het is tevens ik de heeste notering. En dan gaan we snel terug naar de nummer 22 van deze week. En die is van Riley Green. Mooi, My Way. Is toen vorige week op 27 is nou de vierde week dat er in de lijst zit. En ja, ik heb dus vier vlakken omheen. En ja, dit is dus de nummer 22.

Blue Combs, Rethink Something komt omheen deze week in je plakje. Vergelijk me vorige week stuk rond het 22, deze week op 21. De heeste notering is dan wel die 11 op de plak. Maar stiet nog maar nog een week niet in de lijst. Dus weer een lichte stijging richting de top 10. Je weet het maar nooit. Ja, dan geven we nog een artiest waar je eigenlijk zo een jaar lang niks van hebben gehad. Want het laatste nummer van hem dateert alweer van 24 januari 2024. Met de single Miles On It. Die kwam ook van het vierde album The High Road. Een samenwerking met Marshmallow. En dan weer gelijk een succesvolle single. Waar nummer 1 in de Hot Dance en Electronic Charts. En een nummer 4 in de Hot Country Songs van toen die uitkwam. Maar ja, hij is vol een drukke bijer, want hij is zelfs al een acteur geworden. En speelt het in The Tokens Groomsman. Als Scott's best friend Nell. Ja, daarom hier we dus net zo vol van hem yet. Maar sinds kwart hebben we hem in de lijst. Hij stiet nou 10 weken weer in de lijst. Mooi. Het nummer Woman. Vorige week stond hij op plek nummer 3 worden. Giet draaien plakken omheen deze week. En tevens ik de heegste notering, mooi nummer. Dit is Kate Brown, Mooi Woman op.

De heerlijke samenwerking van Hardy, Eric Church, Morgan Wallen en Tim McGraw. Mooi MacArthur op plek nummer 18. Blauwe Steenvergen geleken mooi vorige week. Tino zegt je week lang in de lijst en de hoogste notering is dan wel de zesde plak. En de vorige jaar week nog het nummer van Casey Musgrave en Dryspell op plek nummer 9. Ja, dan pakken we even snel het waar erbij, want ja, van de midden is de schinnenindex, ja, UV-index nummer 6. En dat betekent, als je hem net iets maar dat je hem binnen 15 tot 24 minuten kan verbranden. Ja, de wind die wordt uit het noord tot noordeesten en zwak tot hooguitmatig van kracht. En in het zuiden, midden en eosten van het land wordt het op volle plakken al tussen de 24 en 28 graden. Ja, bij ons is het merendeels rond de 21 en 24 graden. En ja, en van de jong bloed het op volle plakken droeg. Mooi nog tiert voor de zinnen. En het zuideesten van het land stijgt de kans op stevige onweersbuien. En in de nacht naar snoeien kan het op meerdere plakken een onweersbui voorkomen. Ja, en de minima's vandaag binnen tussen de 11 en 16 graden. Ja, snoeien is het wat minder warm, mooi wolken, zinnen en een enkele bui. Ik, als de zin schijnt, ja, houd er dan rekening mee dat je hem snel kunt verbranden. Want dan hebben we nog steeds een UV-index van 6. Het is een matige westenwind tot, en het wordt een mooi een 18 tot 20 graden. Ja, net iets koeler dan vorige weken van juster. En ja, wil je hem toch echt eventjes naar de hitte? Ja, dan moet je hem even naar 20 of de Achterhoek. Ja, dan kan je hem ja, de warme temperaturen krijgen. We gaan snel weer terug. Mooi de muziek op plek nummer zontje. Vieren we deze weekend Megan Maroney. Ik heb twee plekken voor, maar ik vergeleken me vorige week. Mooi Beautiful Things.

Jason Aldean, Don't Tell On Me, op plek nummer 15. En vorige week is toen hij op plek 21. Dat is 6 plekken nog mee, vergeleken mooi vorige week. Tevens de hoogste notering en 12 weken lang in de lijst. En daarvoor hadden we Josh Ross, My Hate How You Look. Vorige week op plek nummer 20. Vier plekken nog mee, deze week op plek nummer 16. Dan stiet ik 13 weken lang in de lijst. Ja, dan hebben we verder mooi Jordan Davis. Vorige week stond hij op een 16e plek. En ja, deze week gaat het 12 plekken omheen op plek nummer 14. Charlotte wordt een week lang in de lijst. En ja, het is ook tevens de hoogste notering van dit nummer. Jordan Davis, Turn This Truck Around, staat op plek nummer 13.

Ja, daar rennen we alweer mooi op het einde van het eerste uur van deze Hot Country Song Update van 2026 van Weekend van Antwoorden. Ja, we moesten eventjes wat omzetten wegens de dingen die de juiste erin speelden. Nou, wat hebben we dit oren dan al een keer wel in de jet? Nou, we begonnen deze oren mooi Corey Kent en Co-Hit, zo mooi Rocky Mountain Low. Ja, de plek nummer 24 wie van Tucker Wetmore, mooi Sunburn. Vincent Mason, Damned If I Do, op plek nummer 23. Riley Green, My Way, op plek nummer 42. Luke Arms, Rethink Some Things, op plek nummer 23. Kane Brown, My Woman, op 20. Casey Musgrave, op plek nummer 20, mooi Dry Spell. Hardy, Eric Church, Morgan Wallen en Tim McGraw, het kwartet, mooi MacArthur, op plek nummer 18. Megan Maroney, Beautiful Things, op plek nummer 17. Josh Ross, How You Look. Ik ben nog even goed, zussen. Op plek nummer 16. Jason Albin, Don't Tell Me, op plek nummer 15. Jordan Davis, Turn This Truck Round, op 14. Als je kijkt, JRDM nog. Het nummer Ella Langley en Bottom of Your Boots. En ze komt nog een paar keer voorbij. Ik in het tweede uur van deze update. Ja, we beginnen in ieder geval nog even met mooi nummer 12 van deze week. Hè. En dat is de titeltrack van haar laatste album. Wij zei ik mooi aardig wat nummers in de lijstjes staan. En ze stiet er mooi ik nog wel in de top. De top zie je echt nog. Ik heb namelijk door Ella Langley. Het nummer Dandelion stiet op plek nummer 12 deze week. Plootsteen vergeleken met vorige week. En stiet nog 16 weken lang in de lijst. Nou, het nice van 12 uur ben we natuurlijk verder. Waarom mooi de 11 beste nummers uit de Hot Country Songs. Top 50 van weekend nummer 42. Mooi onder oren, Luke Combs, Tucker Wetmore en ik, Stella Lefty, komt voorbij. Ja, dat en meer natuurlijk in het tweede deel van de Hot Country Songs Top 50 Update XL van Weekend 42. En beginnen uit mooi de nummer 12 van deze week. Bloedsteen vergeleken met vorige week. Ella Langley, mooi, de diepe track, Dandelion. 16 weken lang in de lijst. Tegenste notering is de zonderplak. Maar in ieder geval, we gaan ik nog een paar keer voorbij in het volgende uur. Maar in ieder geval nou dus Dandelion ten

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Ja, welkom Ron bij het vaderhoer van country folk en rock'n'roll, wat in het teken staat van de Hot Country Songs Top 50 van week 22 van 2020. Ja, we nemen dat dan maar eventjes de XL-variant. En we zijn al beland in de top 11. Ja, wat voor nummers kennen we dan al informatie? Nou, in ieder geval Tucker Wetmore komt langs. Ella Langley komt er ook nog een keer langs. En Riley Green, die komt ook nog voorbij. Nou ja, in ieder geval 11 mooie nummers. En ik tevens de beste nummers van deze week. En dan beginnen we dus op plek nummer 11. En die is voor Morgan Wallen, mooi Don't We. Dit nou 28 weken lang in de lijst. Vorige week op plek nummer 14. Dit draaien plakken omheen vergeleken mooi vorige week. En wat mooi was is dat die lekker bloed rondhing en rond dit ziende, tussen dit ziende 15. Maar ja, wie weet, misschien gaat er weer omheen. Of je er omheen, want het is wel de hoogste notering van het nummer. Dus we gaan snel verder naar de nummer 11 van deze week. Morgan Wallen, Don't We, op plek nummer 11.

Helaas zakken er deze week drie plakken van plek nummer 7 naar plek nummer 10. Cody Johnson, mooi de val, is dit nog 44 weken lang in de lijst. Ja, als we toen de lijst zeggen, dan lijkt het wel dat hij een daling inzetten. Maar er is wel positief nieuws dat hij...

Cody Johnson. Want bij de Academy of Country Music Awards er in de prijzen valt dit jaar. Want hij is net alleen nog entertainer of die hier worden dit jaar. Hij is ook nog eens een keer male artist of die hier worden. En die award had er toch eventjes een andere collega in het centje zetten. En dat wie neem iemand minder dan Lou Combs. Dat hij graag de award wil bereiken. Omdat hij toen een keer net de koe komen. En vond Cody Johnson een eer om toch de award aan hem te schenken. Omdat hij vindt dat Lou Combs toch wel de artiest van het jaar is. Maar wij mooi wel vermelden. Proficiat, mooie natuurlijk entertainer of the year. En ik male artist of the year van de Academy of Country Music Awards van 2026. Gippen snel verder, mooi de lijst en mooi de nummer 9 van deze week. Hij stijgt 12 plakken vergeleken met vorige week. Want vorige week stond hij correct nog buiten de top 10. Maar hij komt toch rustig binnen de top 10 nou. 12 plakken dus omheen. Tevens de hoogste notering voor Tucker Wetmore en Brunette. 43 weken lang in de lijst. En dit is dus de nummer 9.

0: Hey Sjak, het is een week van plek nummer 6 naar plek nummer 8. Luke Combs, Be By You. Van 6 naar 8 en staat 14 weken lang in de lijst. Ja, en William graag nooit een concert van Luke Combs. Dan ken dat, want op sneeuw 11 juli staat er in het Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En er binnen nog tickets te verkrijgen. Dus William graag nooit de heerlijke muziek van Luke Combs. Ga dan even snel naar het internet en bestel een kaartje. Want ja, het kan zomaar uitverkocht wezen. Maar sneeuw 11 juli, van nou 4 woeren. Die erin het Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Een mooie, ja, zien The Way I Am Tour. En ja, dan gaat er een paar leuke nummers. Gitterik is jongen. Voor ik dissen. Dus ja, ik zou zeggen, ben je een fan van Luke Combs? Wil je me graag in? Dan zou ik zeggen, ga snel voor een kaartje. Ja, wij gaan snel verder mooi de lijst. En ja, dan geven we nou de nummer 1 van deze week. Die is voor Ellen Langley, Loving Life Again, van plek 10 van vorige week. Daar plakken we omheen, nou, plek nummer 1. Zit nog een week lang in de lijst. En de hoogste notering van het nummer is plek nummer 5. Dit is
1: nummer 7.
0: Ellen Langley, mooi Loving Life Again.

Riley Green, Change My Mind. Op plek nummer 6, drie plekken heger dan de vorige weken. En staat 24 weken lang in de lijst. Ja, Jonathan Riley Green komt uit Jacksonville, Alabama. Hij is sinds 2013 bezig. En tekenen bij een platenlabel Nashville Harbor Records and Entertainment. Het voormalige BMLG. En hij is nog steeds lekker bezig met muziek maken. Had ik dit hier weer een award binnensleept in samenwerking met Ella Langley. Ja, dat doen ze heel veel samen mooi. Music Event of the Year had er dit hier woon bij de Academy of Country Music Awards. Ja, en we gaan straks verder mooi de lijst, maar we gaan eerst eventjes naar het waar. Ja, voor een beetje bloedt het op de meeste plakken droeg, mooi geregeld de zinnen, maar ik een enkele bui is vooral in het zuidoosten van het land mogelijk. Tot de ontrijhoeren, dan schijnt te zinnen wel mooi een UV-index zoals, en dat betekent dat je als je net smarien in 15 tot 24 minuten kennen verbranden. De wind wordt uit het noorden tot noordwesten waai en is zwak tot hooguit matig van kracht. In het zuiden, midden en eersten van het land wordt het op volle plakken 24 tot 28 graden. Maar hier in het noorden en in de kustgebied wees het rond de 21 tot 24 graden. Ik best warm. Ja, van Jon bloedt het op volle plakken droeg, mooi nog een tiert zinnen. En in het zuidoosten van het land stijgt de kans op een stevige onweersbui. In de nacht naar snijden kan het op meerdere plekken een onweersbui voorkomen. De minima komt dan uit tussen de 11 en 16 graden. Ja, morgen dan is er op het tweede dag van het weekend enkele buien tot onweersbuien voor. Ja, de felste buien zijn dan gelukkig wel in het eerste van het land. Ik is er zinnige periodes en tijdens deze eerste helft van de middag kennen UV-index zoals we makkelijk helder. Dus rekken in de room binnen 15 tot 24 minuten kan je verbranden. Bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden langs de kust en in de provincie. En 21 tot 22 graden in het binnenland. En wil je een wat hegere warmte ziekje, ja, dan moet je hem nooit in de Achterhoek of nooit wenden. Ja, de rest van de week bloedt het buiig, mooi vrij, gebruikelijke temperaturen. Maar dat voor een later stadium. Wij gaan toch mooi de muziek en dat doen wij mooi, wel een hele speciale nummer. Net uit de lijst voor, maar wel een soort van tribute voor Garth Brooks. Dit is Ain't Going Down Till the Sun Comes Up.

Ja, even een heerlijk nummertje erachter hoor. Het waren mooie Ain't Going Down Till The Sun Comes Up van de Garth Brooks Tribute. En ja, hoe kom ik daarop? Nou, de social media is titel weer vol mooi. Ja, de counterartiest uit Australië mooi. Morgan Evans, die dat ja, in een podcast zongde. En het nou weer mooi neemt in de tour. Die hij op het moment doet in Australië. Maar ja, mooi binnen bezig. Mooie de Hot Country Songs Top 50 update van Wieke 22 van 2022. En ja, we binnen onbeland op de nummer 4 van deze week. En die is van Luke Combs. Want hij zakt een plakje verder geleken. Mooi vorige week. Van plek 4 naar plek nummer 4. Mooi de week lang in de eerste notering. En ja, dit is Sleepless in een...

Momenteel is ze alleen nog maar aan het stijgen. Stella Lefty, mooi, het nummer Boston. En ja, dit komt ik tevens van haar nieuwe LP au. LP au Is This Heaven. Waar zoals heerlijke nummers op staan. Waaronder dus Boston en I Know, die ik in de lijst stiet. En meerdere nummers. Dus het is zeker het luisteren waard. En het heeft een soort van interpolation of het nummer Stick Season van Noah Kahan. Uit 2022, die erin verwerkt is. En als we een beetje zeggen, ik in de Nederlandse top 40 dutsen het goed, want daar staat ze op een derde plak. En de single tip is een vijfde plak hier in Nederland. En ik play in Nederland gietje goed, want de gietje nou in 28e plak op de hoogste notering. Ja, in Amerika gaat ze alleen maar beter en beter. Dus ja, wie weet, gaan we volgende week misschien een oren top 3 zijn. We weten het net. We moeten eerst maar eens even zien wat er deze week is gebeurd in de top 3 regionen. Want vorige weekend wien de nummers 1, 2 en 3 als volgende. De nummer 1, Ella Langley, mooi Choosing Texas. De nummer 2 wie ik voor Ella Langley mooi Be Her. En de nummer 3 van vorige week wie Ella Langley en Morgan Wallen mooi I Can't Love You Anymore. Ja, dan moeten we zien wat de nummer 3 is van deze week. En laten we daar maar snel naar luisteren, want dit is de... Nummer 3!

Blauwesteen vergeleken mooi vorige week. En Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Nou ja, de historie natuurlijk van het nummer is zeker de derde plaat. Ze kwamen daarop in op vier weken en vier weken achterin volgens Blauwesteen de steen. I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen komt ik van het album Out Dandelion. En het is een nummer die waardig is, die in de top 3 ziet. Ja, dan gaan we snel terug naar de nummer 12 van deze week. Bloedt dat nog steeds Be Her van Ella Langley of is het een nummer van? Nou, laten we snel jaren wat de nummer 12 is van deze week.

0: De nummer 12 van Fleden Weekend is Blauwesteen. Ellen Langley en Beeher Bloedsteen op plek nummer 12. Dit nummer 14 weken lang in de lijst. En ja, is ik net heen gekomen dan die 12e plaak. Ja, voordat we nou de nummer 1 gaan van deze week, van de week 12 worden, van 2016 worden, van de Hot Country Song Top 50, geven we de oren nummers nog eventjes mooi terug wat je dit uur hebt gehad. We begonnen dit horen mooi de nummer 11 van deze week, Morgan Wallen, mooi Don't We. Daarboven op plek nummer 10 die het van Cody Johnson en The Fall. Tucker Wetmore en het nummer Brunette deze week op Jochen. Op nummer 8 is die Blue Combs, mooi Be You. Ella Langley, Loving Life Again, stuurt op plek nummer 7. En Riley Green, mooi Change My Mind, is dit op plek nummer 6 deze week. De nummer 4 van deze week is dus voor Luke Combs, mooi Sleepless in a Hotel Room. En Stella Lefty, mooi Boston, is dit op 4 deze week. De nummer 3 van deze week is voor Ella Langley en Morgan Wallen, mooi I Can't Love You Anymore. En ja, de nummer 2 hiermee, dan krijg ik al Ella Langley en Beeher is ik Blauwesteen. Ja, dan is natuurlijk de vraag, wie zit er deze week op de eerste plak? Is het nog steeds het nummer van Choosing Texas van Ella Langley of is het een horennummer? Nou ja, ik heb niks van dat er mijn nummer 1 is. Dus ja, dan kunnen we eigenlijk wel een conclusie trekken dat ja, ik voor deze week, nummer 31 omweg, dat zij in de lijst ziet. En nou ja, ik zou ze voor bijna denken aan de 2020 weekend dat zij op de nummer 1 zit. Hello, I'm Choosing Texas, zit ik deze week weer op de nummer 1. Dus ja, de top 3 van Flame Weekend is Blauwesteen. Ja, natuurlijk kunnen we volgende week zien wat er niet gebeurt in die lijst. Maar in ieder geval gaan we hem dus helemaal te jaren. Ella Langley en Choosing Texas, want dat is de...
1: Nummer 1.

Ja, ik dus deze week de nummer 1 van de Hot Country Songs Top 50. Choosing Texas van Anna Langley. Ja, en wil je meer jaren? Dus een Hot Country Songs Top 50 playlist staat op Spotify. Dus wil je alle 50 nummers even nooit lezen? En dan is Hot Country Songs 2026, week 22 playlist die elke week wordt bijhouden. Mooi, alle 50 nummers uit Amerika, boy. Ja, dit weer dan ik de noodlottige oplossing voor de sneun country folk en rock'n'roll. Dit, we hopen dat volgende week alles weer spik en span is en dat wij weer uit de studio komen. Mooi, natuurlijk, Arne van den Berg. Ja, en aasen nooit de klok verdraaien horen. Natuurlijk gewoon Friesk en ik, de Slager und Lederhosenparade, komt voorbij. Ja, mijn naam is Niels Vaakman en ik ben de volgende week weer mooi de kwarte update. En ik wil zeggen, een noffelijk weekend en ont een nieuwe weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Alvoeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten. Radio Spannenburg.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Jestien Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. De komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

Als toch een tip van de NIJS-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Lid het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

She makes trouble seem so soft. She can turn a hardship

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.